Een ongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

schallen over heel Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken als een wimpel zo lam in de dokken gaan ronken.

0: Jouw station. KBC. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws. We

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op BYMJM.com. Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
7: Turks fluit is mooiste fluit.
6: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit.
6: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
7: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
7: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
8: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Dit is KBC Radio. Altijd jouw hits, jouw station.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
2: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Extra vertraging is er door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat het verkeer stil tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Beleef de

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A65 en 65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
9: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.

0: maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als warmte.

Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisarts.

0: zijn post vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Er staat bij Beverwijk Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is dicht. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot een uur en vanuit Den Bosch tot ruim een half uur. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven, over de A2 en de A58.
2: We

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we nog in het zuiden van het land. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Oorschot en Moergestel nu een 30 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de N65 Tilburg-Den Bosch zijn in beide richtingen problemen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt file vanuit Den Bosch. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot 1 uur. Verder staat er een kapotte auto stil op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.

0: Dit is KBC.
1: Good morning.
2: Back to the 80s.
1: KBC.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yeng IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yeng.io.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd Mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover, volgens een Amerikaanse rechtbank, hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam staat nog een lange file door een ongeluk tussen Delft en knooppunt Hoflied, 13 kilometer met een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Dan loopt het verkeer vast op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, 10 kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de N65, de weg Den Bosch-Tilburg, is in beide richtingen een half uur vertraging bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht.
4: We

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de straat van Hormuz voor de scheepvaart. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatform-voorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is het nog wat drukker. Daar staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58, Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. 10 minuten vertraging na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer open. En er zijn nog steeds problemen op de N65, de weg Tilburg-Tempels, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt vertraging vanuit Tempels ongeveer een half uur. En vanuit Tilburg nu een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
6: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.

0: dit is Edo Peters met het radionieuws. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Tijdens de zomervakantieperiode krijgen Utrechtse chauffeurs voor alle extra diensten het dubbele uurloon. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Q-Bus. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro... omdat de dienstregeling niet kon worden waargemaakt. Zolang de problemen aanhouden, komt daar elk kwartaal een ton boete bovenop. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Samen met een collega werd hij op een vliegveld in Detroit aangehouden. Omdat het om gedeactiveerd virus gaat, is er geen risico op besmetting. Toch nemen de Amerikanen de zaak hoog op, omdat de mannen de ziekteverwekkers meenamen vanuit een uitbraakgebied in Congo op een volle vlucht. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatform-voorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder loopt het verkeer nog vast bij Den Bosch op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.

Over donderen zijn we begonnen met Status Quo en Down Down. En net Rupert Holmes en Escape, de Piña Colada song in vele talen aan het vinyl toevertrouwd. Dit is het Zoute Uur. Aan bakboord een draaitafel en aan stuurboord ook een platenspeler. Mooi, hè? Al die namen voor grammofoonplatenspelers. Tijd voor een nieuwe editie van onze zeezender show met zometeen Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. Roomba Tres hebben we, maar nu Sly and the Family Stone en Dance to the Music.

0: Dat was Dave Davies op KBC Radio in het Zoute Uur met Death of a Clown. Zo meteen een leuk zeezenderverhaal, dus hou hem aan die radio. Ga niet naar een andere zender, blijf bij KBC, alsjeblieft.
1: This is Ian Anderson in het Zoute Uur.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatform voorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. In beide richtingen bij Vught file richting Den Bosch is de vertraging een half uur en richting Tilburg een kwartier. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.
7: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
8: Miami Music. Here's the new Radio Caroline.

Dan's Little Sister, aldus Terence Trent D'Arby. Zometeen Clan Campbell, maar eerst even dit. De man die aan de wieg stond van Radio Miamigo was wafelbakker en muziekuitgever Sylvain Tak uit Vlaanderen. Op het gelijknamige zendschip, de Miamigo van Radio Caroline, nam zijn radiostation de plaats in van de Vlaamse radio. Pionier Radio Atlantis. Ja, er werd wat gewisseld, zal ik maar zeggen. Clan Campbell, die had ik beloofd. Hier is hij met By the Time I Get to Phoenix.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
3: Je kan veel zeggen van die Wrangler jeans, maar of je rechts bent of links, Wrangler jeans zitten anti-autoritair democratisch. Eén pijp links, één pijp rechts. En de politiek blijft in het midden.
4: Wrangler, die zit.
5: Ik zag twee vissen.
6: Samen smissen.
7: Oh, dat was een wonder.
5: Het was een wonder boven wonder.
6: Dat die vissen smissen konden.
7: Hi, hi, hi, ha, ha, ha.
5: Ik stond erbij en ik keek ernaar.
6: Met in mijn hand een zakje smis.
7: Omdat dat zo lekker is.
8: Als je zo flauw bent, neem je gewoon een hartig zakje smis tussendoor.
7: Goeie smisdag.
2: Dit is Branding.
9: Radio gets to ya.
2: Elke morgen tussen 9

Ray Parker Jr. en de radio met R-A-Y-D-I-O. Dat allemaal in het Zoute Uur. Deze editie is bijna voorbij. Nog een fijne dag verder hier bij KBC. Blijf bij ons.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Elo Peters met het Radio Nieuws. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier toch hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij mensen thuis langs gaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. De 60-jarige man zit sinds 26 mei in voorarrest. Het gaat om een medewerker van begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De gestolen gouden sieraden en vullingen zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. De verkoop kwam aan het licht omdat handelaren verplicht zijn om tweedehands goederen te registreren. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. Het luchtvaartbedrijf verwacht tijdens de zomerpiek 2200 vluchten per dag uit te voeren. Er bestaat al langer vrees voor brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ongeveer een kwart van de wereldwijde kerosinehandel gaat door de belangrijke straat van Hormuz bij Iran. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Qbuzz. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro... omdat de dienstregeling niet kan worden waargemaakt. Het weer, zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 6 met daar 10 minuten op onthoud. Vanwege werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een politieonderzoek is de linkerrijstrook dicht. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij Vught 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is dicht.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met

0: Moet ik dat aan mijn mond houden? Heb je dat al liever? Dat gewoon niet waar zijn. Spooky en Sue. Aan het jaar 1975 en You Talk Too Much. Oké. Het is nog allemaal wat. Onderweg op KBC Radio. En het is alweer woensdag, mensen. We gaan, als het goed is, de week door het midden zaken.
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Zeg ik zaken? Zagen bedoel ik dan natuurlijk, ja. En te weinig bla, bla of te veel bla, bla. Nou ja, we bepalen dat zelf toch wel? We bepalen dat zelf wel, heb ik net afgesproken een beetje. Goed. En als ik niet veel mag zeggen, dan laat ik het andere even doen. Dre, goedemorgen.
2: Morgen, Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
0: Ja, je wil natuurlijk weten.
2: Nou, gisteravond nog in Namen beland.
0: Ja?
2: Bij de Tavola. En nou, vanmorgen daar vertrokken om 5:00. Dan ben ik bijna op losadres in Groningen. Dan moet ik even verlossen en dan moet ik naar Lengerich gaan laaien.
0: Vanuit Duitsland.
2: En die staan voor Druten. Eigenlijk nog voor vanmiddag, maar ja, er komt mijn rijuur niet uit. Dus moet ik even overleggen hoe dat we het gaan doen.
0: Ja.
2: In ieder geval, ik zal het eerste uur wel moeten missen.
0: Oh.
2: Ik ook weer erbij zitten, dus maak er in ieder geval toch wat moois van. De groeten iedereen en tot morgen weer. Houdoe
0: terug. Het eerste uur missen, maar je bent er wel. Via Messenger, Bob van Beten, kun je ook even laten horen waar je uithangt. Of even laten weten met een berichtje. Of alleen maar een duimpje, want als je aan het sturen bent, dan moet je je aandacht op de weg houden. En dan kun je wel lekker dit programma tot je nemen. Ja, sta je te laden en te lossen, dan mis je misschien toch wel wat. We gaan het hebben over fietsen. Morgen is weer de dag van KWF kankerbestrijding, ofwel de Alpe d'Huez. We halen even wat kleine herinneringen op, hoor. Aan de verleden tijd, zeg maar. Lambiek is erbij. Peter Leijendekker, Igor Sky, Joop, Zijderlaan, Stolwijk, collega van André heeft de duim gestuurd. Oh ja, als je een duimpje stuurt naar mij, de kenner weet het al. Dan krijg je natuurlijk een Bluetooth. Pam, duimpje terug bij deze, Joop. En dat geldt voor iedereen. Hans ook. Hans is lekker op vakantie. Hansie op vakantie. Zo zeggen we dat maar. Hans met zijn vrouw. Heerlijk aan het zwembad. Dus lekker genieten. Goed. En Michel blikt eventjes vooruit. Want die is nog steeds aan het vakantie vieren. Michel van den Aardweg. Michel van Doren. Kortom, ik heb even wat namen genoemd. Die zijn er al bij. Harry in Brisbane heeft zich intussen ook gemeld. Ja, dan kan de show gewoon weer verder gaan, zeg ik dan. Onder het genot van een bakkie. En lekkere muziek. Wat willen mensen nog meer? Bob dubbelop. Aansluiten voor de muzikale ketting. En gewoon genieten en kilometers maken. Dit is Sister Sledge uit 1981.

0: soulzanger Peabo Bryson overleden is. Die heeft zoveel mooie muziek gemaakt. If Ever You're In My Arms Again. Of Tonight I Celebrate My Love. En sowieso heeft hij heel veel mooie muziek gezongen. Wat een goede zanger. 75 jaar is hij slechts geworden. Dat zou 175 moeten worden in plaats van 75. Bah. Kan je lekker aan het werk voor Hits from the Heartland. Aanstaande, het is alweer woensdag vandaag, gaat best wel snel. Aanstaande zaterdagavond weer vanaf 11 uur op KBC, de Best New Country. Dus best wel even lekker eigenlijk. Onderweg op KBC. Wie is er nog meer bij? Nou ja, André heb je al gehoord, laat je horen. Jos laat weten dat hij er is in elk geval. Dus de week wordt door het midden gezaagd, gelukkig maar. Hey, Hannes van Tontrans, je bent er. Oké, zometeen jouw bericht. John en Agnes. Martien laat van zich horen, Kees Diepers is erbij. Vanuit Analipsie, een paradijsje naast Gerthonisos. Ja, Kreta, daar zitten Hans en zijn vrouw op dit moment. Lekker vakantie te vieren. Ik wist niet meer precies waar, maar Analipsie. Ik zal er wel geweest zijn, joh. Ik ben er ooit geweest in 92 op Kreta. Toen Gerthonisos nog een heel gezellig oordje was met restaurantjes en zo. En dat is nu ook zo, maar het is vooral bij de jeugd. Olé! Oh nee, nee, Grieks natuurlijk. Is dat heel populair. Maar goed om te weten. José, Kees en Buk, de drie musketeers, over drie gesproken. Na 3 uur laden, Bob en onderwegjes, staan we eindelijk op toeraten. Het werd wel tijd inderdaad, ja. Even document maken en dan proberen we nog even Zwitserland door te komen. Probeer nou niet over al die bergen te springen, jongens. Dat gaat niet goed. Ah, maar jullie bedoelen qua uren, dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook. Zelfs ik snap dat. Na ruim 20 jaar radio met en samen met chauffeurs maken. Ja, zeker wel. Onderweg op KBC. Ruud van der Zee. Hè? KBC, Ruud van der Zee. Mooie combinatie. Die zit volgens mij ook in Italië. Eens even kijken, maar hang je uit? Ja, ik ben er weer, Bob. Ik zit bij Pordenone. En ik ben onderweg naar, mag jij raden? Padova. Of Padova wordt ook wel gezegd. Om einde van de middag te gaan lossen. En daarna is de verrassing. Oh, dat is best leuk. Je hebt allemaal wel leuke verrassingen in het leven. Je hebt ook wel dingen die minder leuk zijn natuurlijk. Maar dit, ja, dit kan wel eens heel leuk uitpakken, voel ik aan mijn water, Ruud. Dat gaat heel goed komen, denk ik dan. Koffie van mij. Weet je wie er ook bij is? Die krijgt meteen een duimpje van mij terug. Sandra. Ja, Sandra van Zijdelaan. Dat is deze Sandra.
1: Hey, papa de Popski.
0: Nou, dat bedoel ik maar. Ja, ze is erbij. Ze is lekker aan het luisteren. Collega van André. Collega van... Nou, zoveel er een dus. Ja. Van Joop bijvoorbeeld. Dat is niet Joop van Treurenburg. Dat was, niet... Die voelde zich niet helemaal lekker volgens mij, Joop. Begreep ik. Ja, Joop van Treurenburg, hè. In Den Bosch. De uitbater, zeg maar. Maar goed. Sterkte, Joop. Eens even kijken wat we nog meer aan berichten hebben. Ik begin even vers van de pers, want ik had vanmorgen al met Peter Leijendegger contact. Doe de pedaalemmer en Jacco maar eens even de groetjes. Ik denk dat ze op de berg zitten. Dan gaan ze morgen de berg weer beklimmen, denk ik, ja. Simon en Jacco, succes. Groetjes van Peter Leijendegger. En van mij ook natuurlijk, hè. Michel en zijn vrouw. Nou... Bob, goedemorgen. Het is alweer, denk ik, een weekje geleden dat ik een bericht stuurde. Het valt niet mee in de vakantie. Ondertussen hebben we Zuid-Italië gehad. 2 dagen in Bari geweest. Overgestoken naar Napoli. Ercolano bezocht via de kust naar Rome. De vader van een oud collega bezocht in Sabaudia. En de man was aangenaam verrast. Ik kan me voorstellen, als jij hier bij mij voor de deur staat, dan zeg ik ook... Wat, Michel, jij hier? Maar goed, nee. Nu verder naar het noorden. We gaan nog even Pisa bezoeken. Kijken of die toren nog een beetje scheef staat. Komen we vandaag onder Genua uit. En probeer ik morgen weer verslag uit te brengen. Groetjes. Nou, inderdaad, het was 27 mei. En toen kreeg ik het laatste fotootje van een kopje koffie. Dus wat dat er gaat... Jongens. Ik ga ze allemaal op een rijtje zetten met zometeen. Ho. Met zometeen de Europese reis- en verkeersinformatie van de ANWB uit Den Haag.

0: Dubbele, die Dubbele daar onderweg op KBC Radio. En maar wel degelijk even verkeersinformatie van de ANWB voor Europa zometeen. Maar ik krijg een verkeersmelding van Gerbert Brouwer. En dan weet je het, dan krijg je hem als je hem heel snel hoort op de radio. Als je hem hebt gestuurd, heb je als eerste VK gedaan in je bericht. En dat heeft Gerbert goed gedaan via de mail in dit geval. Volgen Bob en luisteraars op de E16. Dat is van Flem naar Vos. We hebben het over Noorwegen voor de duidelijkheid, mensen. Over de wegwerkzaamheden, die leveren zo'n beetje 10 minuten per keer vertraging op. Maar zoals je op de foto kunt zien, zijn er slechtere plekken om even stil te staan. Ik ga er even naar kijken. Nou, het is een serieuze mededeling. Het is een lange file inderdaad, langs het water. Je ziet de bergen, je ziet het water stromen, je ziet de groene bomen. Het is echt... Och joh, je kan een uur in de file staan. Nou ja, dat ook weer niet. Dus, wegwerkzaamheden daar op de E16 in Noorwegen. Van Flem naar Vos. Ja, daar wordt ook gereden door Nederlandse chauffeurs, gelukkig maar. En heb je een plaatje van Golden Earring, Going to the Run? Daar heb je wat anders van, ja. Bedankt weer, mooie dag. Groeten aan allemaal in het bijzonder Lambiek, Co, De Bruin, J.W., Jan-Willem, W.N.A., Wilco en Annette en de rest van de bende. Oh ja, natuurlijk met z'n tweetje zijn ze onderweg. Ze zijn een beetje aan het vakantievieren in Noorwegen. GB en Erik, niet te vergeten. Zo, nou, en dan nu de echte verkeersinformatie. Oké. Voor de... Ja, het gaat natuurlijk weer een feestdag aankomen morgen. We gaan over naar Den Haag, naar Tim Schaap.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
0: Zeg het maar.
1: In Duitsland is het vanmiddag, woensdag 3 juni, extra druk onderweg. De katholieke feestdag, Fröleichnam, Sacramentsdag, is in veel deelstaten een vrije dag. Veel Duitsers trekken er voor een extra lang weekend op uit. De meeste files staan op de wegen naar de Oostzeekust, Nederland en richting Oostenrijk. Dit weekend, 6 en 7 juni, zorgt terugkerend vakantieverkeer voor files. In Duitsland is de A7 Hamburg richting Hannover door werkzaamheden langdurig dicht bij knooppunt Horst. Dit duurt nog tot 17 juli. In het zuiden van Duitsland is er vrijdag een grote kans op vertraging door filevorming op de A93 richting Kufstein. Bij de Oostenrijkse grens wordt het vrachtverkeer dan namelijk gedoseerd doorgelaten om files op de Oostenrijkse A12 te voorkomen. Volgende week maandag, 8 juni, is dit ook het geval. In België is de A12 Brussel-Antwerpen dicht net ten zuiden van Antwerpen, bij de Ruppeltunnel. De afsluiting is elke nacht steeds tussen 8 uur 's avonds en 6 uur de volgende ochtend. Dit duurt nog tot dinsdag 9 juni. In Zwitserland gaat de A2 Basel-Chiasso vanaf maandag 8 juni in beide richtingen dicht bij de Gotthardtunnel voor werkzaamheden. De afsluitingen zijn steeds van maandag tot vrijdag van 8 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend. Dit duurt nog bijna de hele maand juni. En vanavond gaat de Fréjus-tunnel tussen Frankrijk en Italië van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens in beide richtingen dicht door wegwerkzaamheden. Omrijden kan dan via de Mont Blanc-tunnel.
2: Onderweg! I could

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier toch hulp hebben aangenomen. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. Het weer, zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 richting Den Bosch staat file tussen Drunenwest en Vlijmen 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik 6 kilometer met een kwartier vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht.

More power on the radio, on AM radio. Ja, sorry, ik zit er even te denken. Wat een geweldige stem had die bass singer of The Temptations. En dan hebben we het over Melvin Franklin. Ja, mannen met een lage stem. Ze worden wel eens betiteld als sexy. Daarom probeer ik altijd heel hoog te komen. Oké, ik probeer niet heel laag te komen. Maar je had natuurlijk heel veel mannen met een lage stem die ongelooflijk populair waren. Zangers, Barry White, hè, natuurlijk, dan denk ik ook aan. Of vertel een stem, no one would have believed in the last years of the 19th century. Dan hebben we het over Richard Burton bijvoorbeeld. Wat een geweldige stem. Ook in Nederland had je natuurlijk stemmen die markant waren. Met een mooie, warme stem. Ik denk aan Arend Langeberg, de nieuwslezer en voice-over. Wat een geweldige. Was een hele leuke vent. Ik heb hem een aantal jaar mogen meemaken. Werkzaamheden in Bussum. Echt heel goed. En hij is ook wel bij mij in de studio geweest om reclamespots in te spreken. Wat een leuke man was dat trouwens. Zijn compaan bij Sky Radio was trouwens Ad Valk. Die was ook hartstikke aardig. En die kent Mark van Amstel bijvoorbeeld ook weer goed. Ja. Lage stemmen. Ik denk ook aan... Nou ja, ik denk nergens aan. Ik doe mijn best. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Ik ga eens even... Ik zit een beetje tegen het licht in te kijken. Niet dat ik het erg vind, maar... Het felle licht aan de horizon, zeg maar, dat komt een beetje de studio hier binnen. Ik moet nog even wat te klagen hebben natuurlijk. Ach, helemaal niet. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik moet eventjes naar het begin vannacht alweer gaan, zie ik dan. Vanmorgen vroeg, mensen die nachtritten zijn gaan aanvaarden. Gerrit, de winnaar toe. Goedemorgen Bob, net de laatste eruit liet hij om 9 uur weten. En ik mag in België weer terugladen voor Urk. Wat een feest. Wat goed geregeld voor jou, Gerrit. Zaagmomentje van Jos zometeen. Nog eventjes hier fotootje. Nou ja, embleempjes. Emoticons heet dat, hè. Ik word er emotioneel van, Jos. Dat hij gaat zagen zometeen om 12 uur. Gaat die week door het midden. Lambiek, je kreeg al de groeten van Gerbert en Erik in Noorwegen. Laden in Minden voor Gent. Dat is wat Lambiek of wel Dirk van Garderen aan het doen is op dit moment. Hannes, ja, ik noemde je naam al eventjes van Tontrans. We zijn er weer bij... Dat werd ook wel tijd, Hannes. Het is nu ongeveer een week geleden. Vanmorgen in Best gelost. Mijn best, dacht Hannes. En weer een bladel geladen voor... Beautel Saint. Ik rij nu bij Antwerpen. Oké, moet jij weten. Nee, dat is een goede route natuurlijk, ja. Goed, van Bladel even naar het 77-120 departement in Frankrijk. Onderweg. Bob dubbelop. Ik denk aan Juice Newton. Ik dacht er niet aan. Zangeres Juice Newton, de Queen of Hearts, denk ik dan aan. Oeh, en voor de rest, ja, weet ik het eigenlijk niet, Hannes. Jij wel waarschijnlijk. Love's been a little bit hard on me, kom ik nog tegen in mijn systeem. Maar voor de rest zit er in mijn hoofd, dat is een klein systeem, mijn hoofd natuurlijk. Daar zit niet zoveel, hoor, van Juice Newton. Maar Queen of Hearts is een leuk nummer. Volgens mij is het origineel. Hoe heet hij ook weer, die man met die gitaar? Nou, kleine steek laat ik even vallen in dit geval. We gaan even naar de camping. Ja, ik had al gezegd dat John en Agnes aan het luisteren zijn. Op de camping in Gieterveen. En daar zie je dan Agnes lekker stoeltje onder Luifel. Want ja, je weet maar nooit of je een buitje krijgt in het Drentse Gieterveen. Is Drenthe toch? Denk ik dat. Gieten is in Drenthe. Dan is dit ook in Drenthe volgens mij. Koppie stooit in Gieterveen. Dat dan weer wel, zeg maar. Lekker. Nou, ik doe even een bakje met jullie mee. Wel zo gezellig. En wel zo lekker natuurlijk, ja. Onderweg op KBC. Kees heeft het duimpje van mij teruggehaald. Zeg ik dat goed? Heeft hij nog niet gehad. Bij deze dan. En Jan wil ook nog even een duimpje van mij. Jan Grim is dus bij deze gedaan. Goed. Oké, we gaan door hoor. Gaan we weer even naar Kreta. Hans is actief, ja, in de vakantie. Zo, ik zie hier even in analepsie. Zie ik hier de voeten van Hans. Nou ja, ik moet je zeggen. Er zijn leukere dingen om te bekijken. Dat zwembad vind ik leuker dan Hans om te zien. De Viking. Lekker niet door Noorwegen aan het rijden. Ook geen bootje gepakt. Hij kijkt uit op het zwembad. Misschien drijft daar wel een bootje in. Dat kan ook natuurlijk. Ja, of een luchtbedje of zo. Ja. Lekker genieten jullie daar in op Kreta, moet je dan zeggen. Weet je wie er ook is? De Tukker Tarzan. Hey, Robert. En Mario is er ook. Mario! Dat is Mario van Zuilen. Dat is Mario van... RC. Toch? Ja, hij is lekker bezig. Maar ben je aan het werk of ben je vakantie aan het vieren? Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Ik vind het leuk dat jij weer even een berichtje stuurt. Mario! Sorry, altijd een beetje overdreven doen. Vindt Mario ook wel leuk, hoop ik.
JW, Jan-Willem van Apeldoorn, die kreeg al de groeten. En die stuurt even een duimpje. Dus een duimpje van mij terug. Goed dat je er bent. Die kreeg al de groeten overgebracht. Grand-père en route voor de wit oestgeest. Hij is er ook bij. Zoals eigenlijk altijd wel, hè, Gerard? Ja. Wil jij koffie van mij, jongen? Nou, wel een berichtje van Kees en José en Buk. Ja, onderweg goedemorgen. Iedereen die luistert onderweg naar Zwitserland om in België te gaan lossen. Even een tip. Oké. Een tip voor de Alpe d'Huez. Er is een appje Alpe d'Huez. Men luistert dit de hele dag, behalve tussen 11 en 1. Groetjes van ons, de drie musketeers. Nou, dat vind ik goed om te horen. Ja, je hebt Radio Alpe d'Huez. En daar zit ook verslaggever Robert-Jan Boy bij. Die van mij, ze noemen het maar mijn verslaggever van Utrecht. En die zit sinds afgelopen zaterdag in Frankrijk. Doet ook elke dag verslag. Ook voor Radio Alpe d'Huez, voor het goede doel. Er doen zo'n 5500 mensen aan mee. Met name Nederlanders die daar morgen de hoogte in gaan. Wandelend of fietsend. Voor het goede doel. En Alpe d'Huez is gestart in 2006. 20 jaar geleden op 6-6-2000. Ik zei het al, 6. Vandaar de Alpe d'Huez. En 6 keer de hoogte in gaan is dan ook nog eens een keer het streven. Ik vind het al knap als je halverwege uit gaat komen en alles voor geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding. Goed doel. Hey, goed om te weten. Radio Alpe d'Huez. Oké, waar heb je? En KBC, die hoor je natuurlijk er ook over. Even aan de MRC Mossel. We hebben weer uitgeslapen op Venlo. Alweer. Zo, nu op het gemakje naar Hazeldonk. Even de tanks weer volgooien en dan naar Zandvliet. Vanaf daar mag ik niet meer alleen rijden. Ik krijg vanavond om 7 uur weer begeleiding naar Maubeuge. En morgenochtend aansluitend de Franse begeleiding naar Charles de Gaulle. Ga je weer aan de vliegtuigboord door. Tot zover de al dan niet spannende werkzaamheden van de MRC Mossel. Zo schrijft hij dat zelf. Graag koffiebob. Dat is altijd lekker. Dat dacht ik al, ja. Het is 11:45. Even een mooi liedje van Elton John. Hij heeft heel veel mooie liedjes gemaakt. Hij kan piano spelen, ringen dragen, zingen en componeren. Dit is 71. It's a little bit funny. Het jaar dat het uitkwam.

0: John, your song, jouw liedje van 1971. Ja, Elton John is de 80 al gepasseerd, toch?
1: Ja.
0: Nou, dat hoop ik ook wel te halen, eerlijk gezegd. We moeten niet aan denken om over 20 jaar er niet meer te zijn. Wat moeten jullie dan zonder mij? Nou ja, wat moet ik zonder jullie? Dat is het inderdaad waar, ja. Zit ik van bovenaf te kijken zo van wat jullie aan het doen zijn? Nee hoor, ik wil nog heel lang bij jullie blijven. Zometeen Bob dubbelop. En we hebben het over gehad, over de zanger Peebo Bryson, die helaas overleden is op veel te jonge leeftijd, 75. Zometeen een paar nummers achter elkaar van deze geweldige soulzanger. Kom ik zo op terug en ik laat ze ook horen natuurlijk. Eerst even kijken nog naar wat input. Veel input moet ik zeggen. Ga lang niet alles meenemen voordat het 12 uur is. De week wordt door het midden gezaagd zo met Jos de Zager. Maar eerst ga ik even kijken naar nog een berichtje van Klaas de Frigo Amigo Claudio. Hij zegt, ik luister ook weer mee, Bob. Ik doe het een beetje Amerikaans, wat gek eigenlijk, ja. Ik ben onderweg naar, via Vilag, naar Italië. Dus mooi een dagje sturen. Wauw, ja, een mooie rit maak je. Ik hoop dat ik een beetje achter de drukte aankom. Gisteren een feestdag in Italië, dus een rijverbod. En dan hoopt het vrachtverkeer aan de grens behoorlijk op. Dat is waar. Maar ja, morgen ook weer de Fronleichnam in Duitsland. Sacramentsdag, het zit jullie niet mee, hè, het verkeer. Maar goed, dat is ook niet nieuw natuurlijk. Dus even kijken of ik nog tegen het licht in kan kijken. Ik moet zo meteen eventjes de dingen dicht doen, de zonwering dicht doen. Want dat had ik nog niet echt meegemaakt, bijna niet meegemaakt. Hier bij KBC in de nieuwe studio. Even kijken hoor. Elwin Stegeman.
2: Stegeman, daar houd ik van.
0: Ik probeer een lage stem op te zetten voor Elwin. Elwin, goedemorgen Bob. Ja, er gaat wat gebeuren. Eigenlijk moet het ook even een andere aankondiging hebben. Dat ga ik dan ook doen. Geloof het of niet, mensen. Elwin Stegeman maakt iets bekend. Nou ja, op Facebook heb ik het al gelezen en jullie misschien ook wel. Het lekt dan toch een beetje uit. Oh nee, dat is niet waar. Ik heb het niet op Facebook gelezen. Ik weet het helemaal niet. Ik lees het. Nou. Is the time to say goodbye? Elwin Stegeman, goedemorgen Bob. Na 20 jaar bij Müller in Holten te hebben gereden, ja dat weet ik ja, heb ik de kans gekregen om het roer om te gooien. Vanaf maandag 15 juni begin ik bij Ultrum in Rijssen, in Riessen dus, in Overijssel. Wauw. Nou ja, daar zitten meer mensen die wij kennen natuurlijk, ja. Heel veel. Ze worden ook wel de blauwe knuppels genoemd door Edwin bijvoorbeeld. Nou ja, goed, het is een ons verhaal in dit geval als ik wat namen noem. Elwin van Pulterum dus. Nou, hey, een goede start. Maandag 15 juni, dat is niet aanstaande maandag, maar de maandag erop. Ik wens je een goede start, Elwin. En ja, je blijft gewoon rijden, maar natuurlijk altijd veel veilige kilometers toegewenst natuurlijk voor jou. Jongen, wie had dat gedacht? Ik niet bijvoorbeeld, maar Elwin, Stegeman, ik blijf het zeggen. Stegeman,
2: daar houd ik van.
0: Jeroen van Rode is er ook bij. Aviateur Jeroen, jazeker, de koekjesman, heeft zich gemeld bij deze Goedemorgen Jeroen. En nog één berichtje dan voordat wij gaan naar Bob dubbelop. Edwin van Tielbeke met een fotocollage. Morgen Bob. Hij is lekker voor Norrit bezig, althans met Norrit bezig voor Tielbeke. De pijp staat weer op 45 graden. Die cilinder, zeg maar. En er wordt weer flink gespoeld. Dat gaat de goede kant op. Dat wordt weer hartstikke schoon drinkwater. Dat kan gewoonweg niet missen. Onderweg, KBC Radio. Peebo Bryson. If ever you're in my arms again. Hij is overleden, deze soulzanger, op 75-jarige leeftijd. Twee nummers van hem, achter elkaar. Of misschien doe ik er eentje na 12 uur. Maar laten we hier maar eens mee beginnen.

0: Bill Bryson. If ever you're in my arms again. Prachtig nummer. Dat is zoals heel veel andere nummers die hij heeft uitgebracht. Hij is overleden. Camille die vult nog even voor mij de informatie aan. Hij had een paar dagen geleden een beroerte. En in de lage landen had hij vooral hit samen met zangeressen. Duetten waren het met Regina Bell, bijvoorbeeld The Whole New World. Dat zat in mijn hoofd, dat nummer. Ja. En Linda Ronstadt met Somewhere Out There. En Celine Dion uit Beauty and the Beast, niet te vergeten. En dan misschien laat ik dat nummer zometeen na 12 uur horen. Dan is het een mooie dubbelop. Als herinnering aan Peebo Bryson. Roberta Flack, samen met hem Tornado, Celebrate My Love. Dit is Onderweg op KBC. Zometeen een zaagmomentje van Jos. Hij heeft er zin in. Dat is mooi. Even geduld. En dan veel meer post. Messenger, Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. En ik ben er ook uit wat Queen of Hearts van Juice Newton hartstikke leuk is. Ik zei, welke zanger had dat ook weer geschreven? Dat was Dave Edmunds. In één dacht ik, oh ja, is Dave Edmunds. Anders denken jullie helemaal dat ik van Lotje getikt ben en niks meer onthoud. Dat korte termijn geheugen zo slecht is dat ik niet eens meer mijn eigen muziek weet. Nou, dat valt dan ook soms wel mee.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
5: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Ja, inmiddels is het 1 minuut over 12. Hij staat al een tijdje te zagen. Het is toch een beetje taaie kost om deze week door het midden te krijgen. Jos, zelfs met verenigde krachten is het nog echt lastig, begrijp ik. Hoor maar, de week moet echt wel door het midden. Vorige week was de makkie natuurlijk, want we hadden maandag tweede Pinksterdag. Ja, dan heb je een soort vierdaagse werkweek. Niet helemaal natuurlijk, werk ook wel, maar... Gaat die Jos? Nou, ja, die boom gaat er bijna aan. De zaag, ja... Ja, nee. Oh, jongen. Ja. Het is gelukt. De week is door het midden, mensen. Oeh, inmiddels alweer 12:02. Toch bedankt, Jos de Zager.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek... en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. Die kritiek bestaat vooral uit nut en noodzaak, uitvoerbaarheid en een mogelijk chilling-effect. Daarmee wordt bedoeld dat het mensen afschrikt om te demonstreren... omdat er dreigende straffen in het vooruitzicht worden gesteld. De politie had voorgesteld om na te gaan of gezichtsbedekkende kleding... aan de wet kan worden toegevoegd als reden om zwaarder te straffen... mogelijk ook buiten demonstraties. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. De Belastingdienst moet bepalen hoeveel schade mensen hebben geleden en hoeveel geld ze horen terug te krijgen. Ouders die te lang op een antwoord wachten kunnen naar de rechter gaan om de dienst toeslagen tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan 2 weken de tijd voor. De hoogste bestuursrechter vindt die termijn niet haalbaar omdat het systeem is vastgelopen. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Everts neemt na 37 jaar afscheid van het bedrijf. De Boer werkt al sinds 2001 bij Shell. Hij zegt enorme kansen voor het bedrijf, voor Nederland en de Nederlandse industrie te zien. Everts kijkt met trots terug op zijn Shell-jaren. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij de mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij hun vermoeden van problematische schulden. Het weer, eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in het zuiden van het land is nog veel vertraging door een paar ongelukken. Op de A59 naar Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. De politie doet daar nu onderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik. Een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg bij Vught een kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. De N65 vanuit Tilburg bij Vught 4 kilometer met daar een kwartier oponthoud. En op de A76 van Aken naar Geleen bij Geleen 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht.
11: We are officially the hottest AM station.
12: Onderweg met Bob van Beten. Bob, dubbelop.

Wat een prachtig duet van Roberta Flack en de man waar het om draaide, moet ik dan zeggen, Peebo Bryson, onderweg op KBC. We hoorden dus inderdaad dat hij is overleden. Zanger Peebo Bryson. Onderweg op KBC, twee uurtjes van start gegaan. Ik heb de zonwering een beetje dicht gedaan. Ik moet er een beetje aan wennen. Dat moet ik dan wel handmatig doen hier. Ja, het moest ergens, was uit de lengte of uit de breedte, deze woning. Nee hoor, helemaal niet. Dat zat er al in de woning. Daar ben ik hartstikke blij om. Niet dat het super zonnig is, helemaal niet, maar het is hartstikke licht. En ik kijk naar buiten en ja jongens, ik moet je zeggen dat ik nog steeds elke dag heel erg blij ben als ik hier in de studio zit. Nou ja, niet alleen qua uitzicht, maar ook omdat jullie er zijn. Dat jullie mee verhuisd zijn met mij. Eigenlijk de tweede grote verhuizing, hè, van de Wereldomroep naar mijn studio in het oude huis. Dag lieve oude woning, nog steeds niet, maar oké. Qua studiootje daar wel. En het was natuurlijk hartstikke gezellig. Dat was verhuizing nummer 1. Verhuizing 2 is nu weer naar die nieuwe locatie waar ik zit. En ik heb echt het mooiste studio uitzicht van de hele wereld. En qua studio ook de allermooiste studio die ik ooit heb. Qua meubel en qua apparatuur. Dat is hetzelfde gebleven trouwens. Maar het is nou een keertje niet houtje touwtje aangesloten door mijzelf. Maar iemand die het wel kan. Dus heerlijk is dat, ja. Het voelt gewoon heerlijk om te werken. Het voelt een beetje alsof je een nieuwe vrachtwagen hebt gekregen. Ja. Of dat je een nieuwe motor erin hebt gekregen, omdat je huis zo lekker voelde op wielen. Ja, heerlijk, ja. Ja, 2 uur met veel post te gaan. En jullie berichten zijn natuurlijk leidend ook in dit programma. We hebben Bob Dubbelop nu dan gehad. We hebben nog de muzikale ketting zometeen. Waar zijn we ook alweer geëindigd gisteren? Zijn er kenners? Mensen die het hebben onthouden? Ik ga even kijken. Ik was het zelf alweer vergeten. Ik ben veel vergeten, valt mij nu op. Everybody Wants to Rule the World van... Nou ja, dat weet ik wel natuurlijk, maar jullie, ja? Huh? Tears for Fears. Nummertje uit 85, 1985, dik 40 jaar geleden gemaakt, maar oh zo mooi. Everybody Wants to Rule the World. Haal een woordje uit de titel of een andere artiest die iets bevat van dat nummer. Tears for Fears. En oppassen, we hebben het woordje tears al heel veel keren gehad. Dus nou ja, kom maar mee met je suggestie via mij. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Hebben we het al gehad over het eten? Nee. De kantinejuf is druk bezig. Er zijn ook broodjes hamburger, maar over het algemeen zijn het tosti's die de deur uitvliegen het snelst om te bestellen en om binnen te krijgen. Dus een tosti hamkaas of een tosti met alleen maar kaas. Nee, geen grappen. Tosti ham zijn er ook, maar die gaan we niet eten. En dan kun je een beetje pindasaus bij krijgen, een beetje sambal. Zelf liefhebbers voor, of gewoon lekker zo. Ja, heel lekkere tosti's. We roepen daar nu weer tegen Ruud van der Zee. Komt er zo met je berichtje uit. En Mario, dat hij er weer is. Mario van Mammoet Road Cargo, zei ik nog. Maar toen twijfelde ik even, is Mario wel aan het werk bij MRC? Ja, zeker wel. Ruud zegt, ja hoor, Mario werkt weer. En krijgt van mij een dikke duim. Hij heeft voor mij heerlijke thee meegenomen uit Scotland. Nou, dan weet je het wel, dat is heerlijke thee, denk ik, toch? Mario is er zelf dus ook bij met een berichtje. Al het werk bij MRC voelt als vakantie. MRC vakantiereis uit Oudenbosch. Daar wil je toch werken. Zo, vorige week ben ik vrij geweest. Ja, dat was pas echt werken. Ja, dat herken ik wel, ja. Had ik gezegd dat JW er is, Jan-Willem? Ja, Jan-Willem, want ik kreeg de groeten nog, had ik gezegd. Jan-Willem van Appeldoorn. Even kijken of ik nog wat mensen gemist heb. Ja, ik heb de koek gemist van Jeroen. Nou had ik nog een hele lading stroopwafels liggen, aviateur Jeroen, dus dat hoeft niet. Even checken. Nee. Ja. Nee, ik heb iedereen voorgedragen voor 12 uur die het een beetje op tijd heeft gestuurd. Jos Slim is er ook bij. Jos Kersten, goedemiddag Jos. Goed dat je er bent. En Hannes, oh ja, die had het verzoek ingediend om Juice Newton in de spotlight te zetten. Nou ja, alleen Queen of Hearts dan. En ik zei nog inderdaad, Dave Edmunds heeft dat nummer ooit geschreven. Juice Newton had een hit mee, moet ik zeggen, in 1981. Het originele staat 1970 trouwens. We kunnen zo wel even in de stemming komen. En doen we dat even met Dave Edmunds. Dat lijkt mij geen probleem. En dan zoek ik nog even andere nummers van Juice Newton. Oh, en nog even een verzoek. Hannes van Tontrans komt erbij. W Run To Me. Heb je dat nummer? W Run To Me. Die zou ik dan wel graag willen horen. Ja. Verandering van spijs doet eten, dat weet ik ook wel. Maar daar ben ik dan weer niet op voorbereid, hè? Hoe moet ik dat dan weer doen? Volgens mij zitten we in de jaren 90 met W, als ik me niet vergis. Hannes, ik ga mijn best doen voor jou en voor iedere keer dat je een berichtje stuurt. Tuurlijk!
Alles van Tom Trans. Oh, ik heb het weer fout. Ik moet meteen met de billen bloot. Norrit, maar dit keer is het geen waterzuivering, zegt Edwin van Tielbeke. Een gigantische houtzagerij. Ah, is wat voor Jos de Zager. Morgen ga ik weer laden in Tijx bij Van voor Zaandam. En daar komt dan nog een collega en dan staan we de hele dag te laden met z'n tweeën. Weer zien laden, ich bin laden. Oké, dat is wel een drinkwaterbedrijf, zie je wel. Ik voelde het gewoon aan mijn water dat het klopte. Edwin, dankjewel. BB uit Zummeren. Hij is er ook bij. Bob onderwegjes. En luistervinkjes ook. Ik ben er weer bij vandaag. Ik heb gespoeld in Rijnen. Rijnen in Duitsland. Vanmorgen weer geladen in Ibbenburen. Ook Duitsland voor Schweindrecht. Dat is niet Duits, dat is Nederland dus. Om vanmiddag ook te gaan lossen. Bakkie koffie, kan dat nog even? En een tostietje. Ja, tuurlijk. Hamkaas graag, zie je. Dat is weer niet tegen Dovermans oren gezegd. En terecht. De lekkerste tossies via de kantinejuffje, vrouw Corrie. Een etage beneden mij. Komt voor elkaar. Hey, succes daar in Schweindrecht. We gaan naar Canada voor de ketting. Het ideetje voor vandaag van Erik Nijhoff. Everybody wants to rule the world. Zou je kunnen aansluiten van Tears for Fears met Blue Oyster Cult. En Fear the Ripper. Fear the Ripper. Nou, best wel goed. Die suggestie heb ik nog niet in mijn hoofd zitten. Maar dat vind ik wel een hele goeie, hoor. Ik denk dat je best een kans erop maakt, Erik. Trouwens, good morning. Ik ben onderweg naar Vermont. We hebben het natuurlijk over Noordelijk Amerika. Ja, ik heb geen vakantiegangers gezien vandaag. Ah, die foto's vond ik zo leuk die je doorstuurde van die globetrotters met die Nederlandse MAN. Die dan een beetje aan het tuffen zijn bij jou in de omgeving. Maar goed, geen vakantiegangers vandaag. Ook geen natte sneeuw. Het is ook nog vroeg, hè. We zitten 5 uur eerder dan jij. Jij bent 5 uur eerder dan wij, zo moet ik het zeggen. Dus doe maar gewoon een lekker bakkie. Natuurlijk bij deze. De lekkerste tassencafé uit Holland. Ik zeg het niet goed. De lekkerste koffie uit Nederland komt natuurlijk ook in Canada. Bij de enige echte Erik Nijhoff. MRC Mossel voor de ketting. Don't fear the reaper. Oh, je zit op één lijn, zeg. Wat goed. Luc, geweldig. En Eagle Skyle. Ja, jullie zijn benieuwd, hè. Deel je wat foto's, B-man, van je studio? En een broodje gezond, als het mag. Juffrouw Corrie, zonder mayonaise. Oké, nou, dat hoort ze wel waarschijnlijk. Ik zal het anders nog een keertje doorgeven, Peter, voor jou.

daar, aan het natuurgebied, dan vergelijken we dit wel een beetje met het meer van Genève, waar we een paar keer geweest zijn. In Evian-le-Bain. Aan de Franse kant, zeg maar. Zeg maar aan de andere kant uitkijkend op Lausanne. Nou, dat idee hebben we een beetje. We hebben een grote fantasie, hè? Dat snap je ook wel natuurlijk. Maar foto's die gaan de komen als de studio helemaal compleet en klaar is. Ook akoestiek een beetje op orde is gekomen. De gordijnen hangen en zo en alles een beetje dichtgeschroefd is. Want nu zie je overal nog schroefjes en boutjes en moertjes en een nippeltje en dat soort dingen. Er is geen pan. Ik kan daar doorheen kijken, maar ik wil wel dat er een beetje goede foto's komen. En dat beloof ik jullie, komen op de radio onderwegpagina te staan. Ik ben er veel te trots op. En één ding. Er komt hier geen webcam. Nee, dat zie ik niet zitten. Want ik zit heel vaak in mijn neus. En nee, dat kan niet. Buschauffeur Vincento Eindhoven meldt zich. Middag. Ik zeg goedemiddag, Vincent. Volgens mij draaide ik, weet ik zeker, als eerste het nummer. Daar straks na 10 uur. You Talk Too Much van Spooky and Sue. Daar kreeg ik echt wel opmerkingen over. En ja, ik moet je zeggen, dat klopt inderdaad. Ik heb het idee dat ik nu alweer een half uur aan het lullen ben. Dus we gaan muziek maken. Lijkt me een goede zaak. Even nog laten weten dat Klaas vanuit Frankrijk ook een idee voor de ketting. World is monde. En daar heeft hij een idee over. Dan ga je zo meteen horen. Welke idee dat is, hè? Messenger Bob van Beter, Bob at kbcradio.nl. KBC op AM 891 en 1008 en altijd via de stream en diverse radio-apps. Goedemiddag.

0: Lekker toch, een plaatje van Dave Edmunds. Queen of Hearts. Nou, dan doe ik even een klein stukje ook nog van Juice Newton. Hetzelfde tempo. Hetzelfde nummer natuurlijk ook. Maar dan 11 jaar frisser in de tijd, hoewel dichterbij. 1981. Even een klein stukje, Hannes.
1: Midnight.
0: Juice Newton.

Ja, toegeven dat dit gewoon lekker fris klinkt. Veel frisser natuurlijk dan het origineel van Dave Edmunds. Maar die is ook hartstikke goed, hè. I Hear You Knocking. Dave Edmunds is ook een keer leuk om in de Bob Dubbelop carousel te gooien met 2 of 3 nummers. Maar goed, moet je maar zelf weten of je dat leuk vindt. Dan laat je me weten, bedoel ik dan. 8 minuten voor 12:30. Hoe is het in België qua weer vanmiddag? Nou, zon en een enkele bui, die gaan elkaar afwisselen nog wel. Plaatselijk komt er nog een buitje voor, maar meest van tijd droge periode met zon. Ik ga je een compleet weeroverzicht voorschotelen over Europa. Van het westen uit neemt de bewolking toe. De kans op regen gaat wel stijgen. En bij een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 graden aan zee en lokaal 21 graden. In Limburg, Ardennen pakken ze om tussen de 15 en 18 graden mee. Een beetje afhankelijk van waar je rijdt. Morgen in België felle buien, soms met onweer erbij. Windkracht 5 of 6, dat is behoorlijk krachtig, vrij krachtig zelfs. En we trekken talrijke buien over het land. En de kans op onweer en windstoot is aanwezig. Oeh, vrijdag. Ja, ik wil het eigenlijk niet voorlezen, maar ik doe het wel. Een aantal buien, maar ook zon. En daarna is het weekend. Vaak droog en mogelijk hogere temperaturen. Mogelijk temperaturen in de middag tussen de 19 en 23 graden Celsius. Nou, Noord-Italië heeft zo her en der toch wel fikse regen- en onweersbuien vandaag. Er kan veel regen in korte tijd vallen, moet ik zeggen. Dat leidt tot wateroverlast. In het midden van Italië ook fikse onweersbuien mogelijk. Nou, het eiland Sardinië was een hartstikke mooi eiland. Mijn zoon was daar vorige week nog voor zijn werk. Ook Sicilië en het zuiden van het vasteland, daar is het droog en veelal zonnig met temperaturen van 26 tot 31 graden. Jongen, gereden. Zonkracht is zo nu dan best wel hoog tot UV-index 9. Dus als je zonder chroma op het strand ligt, is niet handig. Goed. Spanje. Ja, op het strand liggen, maar dan moet je jezelf heel goed beschermen. Midden Spanje, weinig strand, Madrid, hoofdstad. 35 graden niet, maar wel 32 graden vandaag. Sevilla daarentegen, Zuid-Spanje, 35 toch wel. Aan de costa's, temperaturen liggen zo'n beetje elke dag tussen 26 en 29 graden Celsius. Dus die Middellandse Zee, daar kun je wel even een duik in nemen. Oh, er is kans op enkele buien in de omgeving en in Barcelona zelf morgen. Maar op de andere dagen doet de regio daar niet mee. Girona ook morgen eventueel wat onweer erbij. En op de Canarische weilanden, ja, daar is het... daar ben ik wel eens geweest. Sowieso vaker, maar 25 graden. Bij een matige wind heerlijk. Maar het is zeker niet heet in Playa de las Americas. Waarom niet dan? Dat is Tenerife, trouwens. Misschien ben ik nu te binnen. Midden op de dag, UV-index 11. Zonbescherming is absoluut een must, staat hierbij. Goed. We zijn allemaal aan het werk, we gaan helemaal niet naar de Canarische weilanden. We blijven in Europa, dat wil zeggen niet naar dit deel van Spanje ook. Frankrijk, daar is het toch heel slecht hoor, best wel vind ik. Want een tijdje regen, dagdelen waar behoorlijk wisselvallig is. Zon en veel regen dat elkaar afwisselt. In het zuiden is het vandaag best wel zonnig. Flinke temperatuurverschillen zijn dus ook logisch. 18 graden in het noordwesten, 25 graden in de Provence, waar de heerlijke Rosé vandaan komt. In de Alpen kan ook al veel neerslag vallen, maar dat gaat vooral morgen gebeuren. Dan heb ik echt medelijden bijna, zou ik willen zeggen, voor de mensen die de Alpe d'Huez gaan beklimmen, voor de Alpe d'Huez. Morgen dus. Ja, het is wel vaker verregend geweest, zo'n donderdag. Bah. De dagen daarna blijft het overigens in de noordelijke delen van Frankrijk wisselvallig. En daarna komt het zonnige weer eraan, het zomerweer. Parijs in het weekend bijvoorbeeld alweer 20 graden. Groot-Brittannië, sterk wisselvallig weer, regelmatig een bui. Vanaf vrijdag nemen de neerslagkansen af. Duitsland, ook weer wisselvallig. Ja, stapelwolken die uitgroeien tot onweersbuien ook vandaag. De komende dagen minder warm. Op veel plekken komt de temperatuur niet boven de 20 graden uit. En dan hebben we nog Oostenrijk. Enige tijd regen, wisselvallig eigenlijk ook wel. Maar zeker niet koud. Wenen pakt de temperatuur van rond de 23, misschien wel 25 graden mee. Morgen. Op dagen daarna, dat er enige tijd regen valt, is het sowieso minder warm. Het vooruitzicht naar volgende week laat flink wat ruimte voor zon zien. Dat geldt ook voor Zwitserland trouwens. Ik zie hier 25 graden in het weekend. Sommige steden pakken dat mee. Maar toch is er nu al een kans op een regen- of onweersbui. Nou, tot zover zeg ik dan. Waar zit ik aan te denken? Ik zit aan niet zoveel dingen te denken. Ik kijk even naar de tijd en dan denk ik, wauw. Het is niet waar. We gaan eventjes Uitslover laten horen van Samuel Welten en de Bankzitters. Ik ben de

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen de afrit Arkel en Knopendijl 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A59 richting Den Bosch tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen een half uur vertraging. In 7 kilometer stilstaand verkeer, dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op tussen Den Bosch-Maaspoort en Nieuw-Kuik 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten.
9: Ideetjes voor de ketting, blijf binnenkomen. Hartstikke goed in aansluiting op Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Gaan we zo meteen verder. Maar nog niet helemaal. Klaas uit Frankrijk dus. World is monde. Salut Bob. Francis Cabrel met Le Monde est sourd. Die zou je ook kunnen kiezen. Zou kunnen. Maar we zijn nog niet zover. Verzamel van alles en nog wat. Cowboy Phil die is er ook bij. Ja, nog veel meer mensen. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Het is 12:33 met Eddie Howell. The Man from Manhattan uit 1976. Zometeen onderweg.

0: denk je? Wat denk je? Hoorde je daar een beetje het geluid van Queen in de dubbel van Eddie Howell, Man from Manhattan? Dat kan zeker, want Brian May speelde mee op zijn leadgitaar. En je hoort ook die koortjes een beetje erin, hè? Opmerkelijk, want Eddie Howell, dit nummer uit 1976, althans ook belandde bij ons in de hitlijst. In de Nederlandse top 40. Hadden we die toen nog in 76? Ja, natuurlijk is het gewoon doorgegaan. Terwijl het zendschip Veronica natuurlijk moest stoppen op 31 augustus van het jaar 1974. Was er gewoon een top 40. Dus Eddie Howell, Man from Manhattan. Leuke herinneringen komen voor sommigen boven. Ik vind het gewoon een geweldig nummer. Maar ook inderdaad dat Brian May speelde. Oh, ja, nou goed. Zo, de muzikale ketting zometeen. Ik moet even wat tosties uitdelen nog. Dat wil zeggen, even zeggen dat de tosties onderweg zijn. Want de kantinejuffer zorgt dat natuurlijk. Juffrouw Corrie, dat doet ze een etage lager. Ofwel, ik zit een etage boven haar. Niet te hard stampen, heeft ze wat gevraagd intussen al. Want soms zet ik de muziek zo hard. Dan zit ik met mijn voeten mee te tik. Je kent dat als je aan het sturen bent ook. En dan gas op de plank en dan zit je mee te tikken met je voet op het gaspedaal. Ja. Wat overigens weer gek is, want hier rijdt er nog op gas tegenwoordig. Ja. Ja. Post. Oh, de tosties en de koppen koffie vliegen de deur uit. Goedemiddag, Bob. Robert Pieger, de Tukker Tarzan. Bob en onderweg vrienden vannacht in Knulwald. Overnacht in Duitsland is dat Knulwald. Ook geen plek om te wonen. Knulwald. Dat klinkt ook heel gek. Oh, een beetje knullig. Overnacht en vanmorgen begonnen in Boende in Duitsland. Ik sta nu in Oldenzaal. Maar dat is toch weer redelijk Nederlands. Bijna de grens over. En je zit weer in Duitsland. Ik sta daar voor het dok en straks nog even twee adressen laden in Rotterdam. En dan daarna even opkoppelen, afkoppelen moet ik zeggen, in Hoek van Holland. Ja, verder kun je niet, dan krijg je natte voeten. Je weet het, anders moet je weer naar de overkant. Tosti. En een kop koffie, dat regelen we allemaal voor jou. Dat wil zeggen, de koffie bij deze. Ik had gezegd dat de buschauffeur erbij is, hè, het Eindhoven. Dus we moeten een beetje opletten. Voor je het weet dan, ja, precies. Worden er gekke dingen gezegd. Over Vincent natuurlijk helemaal niet, maatje van Peter. Ja, zeker. Voor de ketting, de scene en iedereen is van de wereld, zou je kunnen kiezen. Vind ik ook een goed idee trouwens, Martin, Chippy. Helemaal niet zo gek. Best wel heel goed eigenlijk. Edwin met een duimpje erbij. Jos de Zager, die komt ook even in de uitzending. Nou, dat vinden we hartstikke gezellig, maar natuurlijk ja. Jos de Zager, dankjewel nog, Jos, voor het zagen.
1: Goedemiddag, Bob.
0: Hi.
1: Goedemiddag, luisteraars, allemaal weer.
0: How are you?
1: Nou, Bob, gaat dat? Ik heb net eventjes een onderhoudje gehad met Michel.
0: Oh, wat leuk.
1: Michel van der Aardweg.
0: Oh, vakantieganger.
1: Ja, die doet het hartstikke goed. Die zat nou in de buurt van Livorno. Daar ging die even shoppen.
0: Ja, ging goed, hè?
1: Met de jongste dochter en moeders. Ja, nou, dat doet hij hartstikke goed. En volgend jaar dan... volgende maand... Dan zit ik in dezelfde hoek.
0: Oh, wat leuk.
1: Weer 10 dagjes.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Bij vader Cas Wersson. En elk jaar weer hetzelfde.
0: Maar wel leuk, toch? Voelt vertrouwd.
1: Vandaar dat ik net eventjes een onderuitje heb gehad. Nou, we zitten inmiddels bij Metz. Vanmorgen gelaaien bij Strasbourg. Mooi toertje Zwitserland gehad. Eerder leeg dan gedacht.
0: Goed, hè?
1: Maar het loopt allemaal als een jekko. Dus vanmiddag zijn we weer in het Nederlandse. En dan van het weekend heb ik iets speciaals. Maar dat ga ik morgen nog wel even laten horen.
0: Ja, zeg je
1: dan
0: het wel.
1: Dan mag je vrijdag even wat over naar buiten brengen.
0: Hmm.
1: Dat gaan we allemaal wel zien. Komt helemaal goed.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, jongens, rustig aan. Houd hem overeind. Kijk uit. En tot morgen.
0: Ja, Jos, tot morgen. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig nu aan het worden. Ja, ik wou zeggen, even een privéberichtje aan mij. Maar ik kan dat niet voorbehouden. Niet doen. Morgen gewoon laten weten, Jos. Voor ons allemaal. Veel beter. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Ik zie dat Reinhard en Martina ook iets hebben gestuurd. Even, ja, oh, de ketting. Ja, hier. Oh, Reinhard is ook weer erbij met een... En Martina ook een duimpje gestuurd. Oké. En een verhaaltje erbij. Hannes, ideetjes voor de ketting. Komen boven. Goed, Everybody Wants to Rule the World van de... Tears for Fears. Zou je kunnen aansluiten met Henk Wijngaard met Van de Wereld... Ah, dat is leuk inderdaad, ja. Daarachteraan Hannes... Hannes en Jannes. Hannes loopt op klompen, Jannes zingt. De hele wereld mag het weten, zegt Jannes. Dat wil zeggen, zingt Jannes. En daarachteraan de scene. Ah, die hebben we eerder. Iedereen is van de wereld. Dan moeten we wel bij het woordje wereld blijven. En of dat zo blijft, weet ik niet. Ja, dat weet ik nu nog niet. Eagle Sky, Peter. Ah, Vincento is ook weer in de luisterstand. Hij zit op de studie berenfluisteraar, hoorde ik. Ja, ja. Corrie, thanks, hij is binnen. Die gaat smaken, die lekkere tosti. Gelukkig zitten we in Nederland. Morgen om 6 uur Biddinghuizen beginnen. Oké, okay. In het prachtige Flevoland. Evers! Evers is er ook bij, jongens, dat is duidelijk, hè? Ja, helemaal goed. Ik heb verkeerd knopje ingedrukt, wat weet ik niet. Maar ik zie dat ik hier snel toetsen van Facebook en Messenger heb. Wat is dit nou weer allemaal? Nou, ik moet even opnieuw beginnen, denk ik. Even laden. Doe even wat voor jezelf. Luister naar de radio bijvoorbeeld. Ik ben weer terug. Evers. Ik haal er gewoon even uit naar Evers. Goed dat je er bent, Evers Brugman. Gezellig ook. En Martina. En Jeroen. Jeroen Schild gaan we ook nog even horen vandaag. Heeft hij wat meer tijd, denk ik, voor ons. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Zeker. Nou, het woordje wereld komt niet voor in het nummer van Blue Oyster Cult. Nee. Dus alles kunnen we overboord gooien wat met het woordje wereld te maken heeft. Maar wie weet, een woordje uit de titel. Don't Fear the Reaper. Wat een goed idee, jongens. Wat een lekker plaatje.
2: De muziekketting. Schakel 1.

0: Don't Fear the Reaper. Ja, het is een rockgroep geweest. En eigenlijk hebben ze... Dit is overigens helemaal geen hit geweest bij ons in Nederland. Hè? Maar we kennen het allemaal. Het is ook ongeveer het enige nummer dat ik ken van Blue Oyster Cult. Blue Oyster Cult. Waar ook nog Patti Smith bij heeft gezeten volgens mij. Maar goed, dat terzijde. Don't Fear the Reaper is de eerste schakel in de muzikale ketting voor vandaag. Ideetjes komen nu alweer binnen voor de tweede schakel. Blue Bayou bijvoorbeeld. Oh, goed. En de Scene in Blauw en Linda Ronstadt daar weer op aansluit een Blue Bayou. Die Hannes is even bezig, zegt niet te geloven. Bobby Vinton, zegt Martin. Venus in Blue Jeans. Zo, dat is een ouwetje. Daar hebben mijn ouders nog op gedanst, moet ik je zeggen. Dat is lang geleden hoor, dat zij dansten met z'n tweeën. Ja, mijn moeder kan niet meer dansen, dat weten we natuurlijk allemaal. Mijn vader wel, in gedachten. Maar hoi. Beetje wegdromen op de muziek van Pat Boone. En de Blue Diamonds bijvoorbeeld, ja. Ja, dat heb ik dan weer meegekregen uit mijn jeugd. Dat mijn ouders dat mooi vonden. Fijn. Dat vind ik ook fijn om daarover te kunnen praten. Don't talk too much. Nee, dat is inderdaad waar. Tears for Fears als schakel, zegt Cowboy Phil. Ja, die hadden we al als schakeling, dus dat gaat niet. Trouwens, Cowboy Phil bericht nog eventjes. Edegem, temperatuur zonnig trouwens, winderig wel. 17 graden, wat heb je gegeten dan dat je zo winderig bent? Queen of Hearts, goedemiddag. Ik heb zo net zo genoten trouwens, zegt Philip. Ik kende alleen de tweede versie van Juice Newton en die van Grand & Forsyth. Ja, met het line dancer erbij, zeg ik. Ja, snap ik wel. Maar, Philip, dankjewel voor je input. We hebben nog meer input natuurlijk van Philip, ja. En Klaas uit Frankrijk. Blue Oyster Cult kun je aansluiten met Elvis Presley en...
1: Heaven for me and for you.
0: Die dus. Blue Suede Shoes. Leuk Klaas, leuk idee. Nou, we kunnen nog alle kanten op natuurlijk. Ja. Als we het woordje blue hebben, dan kunnen we ook ontzettend veel... Nou ja, de tijd tikt door. Het is bijna 10:50. Messenger Bob van Beet en Bob at kbcradio.nl. Erik Nijhoff is blij met zijn... Tostietje kan ik me voorstellen. Nou, nee. Hij is blij met Don't Fear the Reaper. Ook jij had die suggestie gedaan. Dat is wel goed, hè? Nog wel even leuk, hoor. Die reactie van Jos, zo schrijft Michel. Beste gozer. Hij weet waar hij het over heeft. Onderweg is één familie. Nou, mooi. Ja, dan betrek ik ook eventjes Reinhard en Martina. Meine Deutsche Leute Freunde. Hoi, Bobby, zegt Martina. We zijn inmiddels weer terug in Eefstad en luisteren via Phonostar. Vandaag is het trouwens de geboortedag en ze is ook jarig, want ze is er nog steeds, Susie Quattro. Geboren op 3 juni 1950. Zo. Het weer hier is een beetje, een beetje wisselend met veel wind. Regenschouwen bij 17 graad. Knuffeltjes en groetjes aan alle lieve onderwegjes en vrolijke tjus. Van ons 12 uurtje de koffietafel. Ja, bis morgen. Zeker, graag zelfs. Maar ik denk omdat Reinhard al een duimpje stuurde en jij ook een berichtje stuurde, dacht ik dat jullie niet bij elkaar waren. Dat jullie een beetje gescheiden waren van elkaar. Reinhard in Eefstad bedoel ik en jij aan het werk in Keulen. Maar dat is nu niet waar. Jullie zitten lekker samen. Heerlijk, lekker genieten. Eet smakelijk. En... voor alle niet-Duitsers kan ik zeggen, Guten Mittag. En voor alle Nederlanders, dat is dus niet goed, Guten Mittag. Maar het klinkt zo lekker. Geweldig. Hannes zegt de Scene in Blauw. Linda Ronstadt, Blue Bayou en Eiffel, ja, 65. Eiffel 65, Eiffel 65 met Blue. Da, bi, di, da, ni, ni, da, du, da. Oké, nou, we gaan eens kijken wat we kunnen doen vandaag. Nou, het woordje blauw zit erin. Onder andere de MRC-mossel komt ermee. Ik vind dit ook zo lekker. 1977, ELO, The Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

0: Ik laat even de singleversie horen. Ja, want anders gaan we het gewoon niet halen. Het programma halen we wel tot het einde, maar ik wil nog een derde schakel in de ketting laten horen. Draai ook een keertje de albumversie van Mr. Blue Sky. Nou, dan word je 7 minuten getrakteerd volgens mij op Mr. Blue Sky van ILO uit 77. Dit was hem, de tweede schakel in de ketting, zometeen dus schakel nummer 3. Jeroen Schild, ik noemde hem al even qua naam. Ja, die is erbij hoor, nog even op het laatst. Jeroen, kom er even in, jongen.
1: Ja, goedemiddag Bob.
0: Hi.
1: Jeroen. Ja, ik ben er eventjes, hè. Ja, oh jongen, een drukke horen.
0: Ja, zo erg?
1: Ja, gisteravond ben ik bij Zurich terechtgekomen. Ja, mijn rode maat Frans Heskes, ja, die was bij mij, ja.
0: Oh, dat is gezellig, toch?
1: Ja, een leuk avondje gehad samen. Ja, de HJ die was om 5:30 al dicht. Die is altijd op dinsdag en woensdag om 5:30 al dicht. Ik zeg, en die chauffeurs dan? Ja, sorry.
0: Oh ja?
1: Ja, sorry, daar kopen we niks voor, maar ja, doe maar. Gelukkig hadden we een plengetje, dus maaltijd is klaargemaakt. Huppatee, ja. Potje bier erbij, flesje wijn erbij. Beren gezellig met je beiden, hè.
0: Nou, hoe is dat dan?
1: Vanmorgen geladen in Harlingen, die heb ik zojuist gelost bij ons op H2O. Had mijn broek.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar gelost en daar weer geladen. Ja, en nou ga ik naar, hoe heet het gehad, Ottoland. Ottoland, ja, bij een boertje los, hè.
0: Ja.
1: Daarna ga ik naar Koten.
0: Ook leuk.
1: Onder Utrecht.
0: Ja.
1: Nou, we laden voor Vive la France, Angest en Santerre.
0: Zo, ja, dan zie je dat je wel leuk werk hebt met de andere als springer.
1: Dus, we gaan wel even kijken hoe het loopt vandaag. Nou, jammer dat het zo kort is dat ik er even bij ben, maar het is even niet anders. Morgen weer een dag. Kalibizan, fijne middag, tot morgen!
0: Hey Jeroen, ja dankjewel. Ja, Jeroen springt helemaal bij elkaar. Omdat zijn eigen wagen... Nee, daar gaan we niet meer over hebben. Vrijdag was er iets mis met zijn wagen, zeg maar. Er kwam iemand tegen zijn wagen aan. Een kusje gekregen. Maar daar kon hij niks aan doen, hè, Jeroen? Voor de duidelijkheid. Ik ga het er niet meer over hebben. Aandacht op de weg, Jeroen. En voor iedereen natuurlijk aandacht op de weg. Want we zijn er wel doorheen. Ach, het is waar. Ja, jammer. Hoog tijd om elkaar gedachten zwaaien, zeg maar. Toeteren, knipperen met je lichten. Even je M&M-poppetjes... ik bedoel, die dikke... autobanden dingen bovenop het dak even te laten knipperen. Even alle 87, 88 zijn. Ja, ene doet het niet. 85 maar. Mistlichten even flitsen naar elkaar. En dan zeg ik heel graag tot morgen. Blijf lekker luisteren naar KBC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek. En Mark met het zoute uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders van 3 tot 4. En dit programma is er ook morgen weer. Net als vandaag via Hollands Palet, Den Haag Totaal en orgaanderadio.nl. En ben je er klaar voor ter afronding van dit programma? Oh, ik zeg, wat zei je? Nou, heb geen zin meer. Ik zeg, de muziekketting, kom. Heb ik dat weer.
2: De muziekketting, schakel 3.
0: Hier is Elvis. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go, but don't you. Dankjewel, Klaas. Step on my blue suede shoe. Merci beaucoup, Klaas, in Frankrijk. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Oh, mensen, home, tussen de lijn.

Zeg mensen, voor jullie allemaal, veilige kilometers en mooi gebouw, weer een feestje op donderdag. En mocht je vanwege de feestdag ergens in Europa niet mogen rijden, kun je lekker lang radio luisteren. En Jeroen ook graag. Tot morgen, net als Harry.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Er was gedoe ontstaan omdat verschillende lokale partijen met pro in hun naam bezwaar hadden aangetekend. Volgens de Raad van State is er van een eventuele naamsverwarring geen sprake. De kiesraad bepaalde al eerder dat de partij als Progressief Nederland aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen kan meedoen. Nu de RVS ook geen bezwaar heeft, kan de nieuwe naam in de Tweede Kamer gebruikt worden. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Met de kortingspas kunnen mensen voor 49 euro per maand in de daluren onbeperkt reizen. De kortingspas Nederland-Dalvrijtrein is vanaf 15 juni te koop. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Voor de Europese Unie zou het om een extra heffing van 10% gaan en voor China om 12,5%. De tarieven worden niet direct opgelegd, er kan tot 6 juli bezwaar worden gemaakt. Op 7 juli vindt hierover een hoorzitting plaats. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Eerder deze week zei president Trump dat hij het voor elkaar had dat Israël en Hezbollah elkaar voorlopig met rust zouden laten, maar niets is minder waar. Volgens Israël heeft het land een projectiel vanuit Libanon weten te onderscheppen. Vandaag wordt er in Washington verder gepraat over de situatie tussen Israël en Libanon met vertegenwoordigers uit beide landen. President Trump en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zullen hierbij bemiddelen. Het weer, eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Vooral op de A59 moet je veel geduld hebben tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch ter hoogte van Vlijmen. Richting Den Bosch heb je 3 kwartier oponthoud en de andere kant op is de vertraging 1 kwartier. Het komt door een politieonderzoek. Op de N200 in Noord-Holland zijn werkzaamheden. Van Amsterdam naar Haarlem kost dat je 1/2 uur extra tussen Westpoort en Halfweg. En er staat een pechgeval op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del. Daar is de vertraging bijna 1 kwartier.

0: Jouw hit, jouw station. KBC.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit €118 miljoen in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Het weer, eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam bij Barneveld. De vertraging is daar 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden. De spitsstrook is dicht. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen de afrit Arkel en Knopendijl. Daar een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A59 richting Den Bosch tussen Drunenwest en Vlijmen een half uur vertraging door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie Corona onder andere met de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Kajsa Ariep. Over het crisisplan is zij zeer kritisch. Er werd advies ingewonnen en dat was zeer tijdrovend in haar ogen. Maar die tijd was er niet, er moest snel geïmproviseerd worden. Rond april was het crisisplan af en dat was volgens Ariep mosterd na de maaltijd. De inzet van het technisch personeel, de bodens, de schoonmakers en de Kamerleden wordt door haar geprezen. In New Delhi in India zijn bij een hotelbrand 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. In het hotel zouden veel mensen uit Afrika verblijven voor een medische behandeling in de Indiase hoofdstad. Volgens een hotelwerknemer zou de brand op de begane grond in de keuken van het restaurant ontstaan zijn. Premier Modi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pot Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Trump wil wel graag met Netanyahu samenwerken. Nieuwsite Axios meldde eerder dat Trump onder meer gezegd zou hebben dat Netanyahu knettergek was. Dat wordt door Trump bevestigd, maar van woede was geen sprake, aldus de Amerikaanse president. Het weer overwegend bewolkt, in het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Nieuw-Kuik 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
8: We are

Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie Corona onder andere met de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Kajsa Ariep. Over het crisisplan is zij zeer kritisch. In New Delhi in India zijn bij een hotelbrand 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pot Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij Oldenzaal 5 minuten extra. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 minuten vertraging. Door werkzaamheden is daar de spitsstrook dicht. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord. Die is bij knooppunt Hattemerbroek afgesloten door een ongeluk. Verkeer richting Kampen rijdt om via de afrit Zwolle-Zuid op de A28.
2: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu. Van Amstel tot Noordzee. Ook verkrijgbaar bij boekhandel Stumpel in Almere en Hoorn. En bij Museum Rockart in Hoek van Holland.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie als coalitie serieus genomen. De coalitie wil bijvoorbeeld de klimaatdoelen bereiken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk zegt bijvoorbeeld: als het moeilijk is of er is geen meerderheid, ga dan op zoek naar beloften die wel waar te maken zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. De omgeving is afgezet en er is nog maar weinig naar buiten gebracht over het toestel dat volgens Britse media vlakbij een militair oefenterrein neerstortte. Onbekend is hoeveel mensen aan boord van de helikopter zaten. Premier Starmer heeft toegezegd dat hij te zijner tijd meer details zal delen. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de Straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper in het verleden deed, had het Centraal Joods Overleg geprobeerd de komst van West te voorkomen. De rapper treedt op zaterdag 6 en maandag 8 juni in het Gelderdoom op. Zijn concerten zullen wel in de gaten gehouden worden. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. A27 richting Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 10 minuten extra reistijd.

zoute muzikale zoethoudertjes elke dag op dit station in het Zoute Uur. Net gehoord, Mickey en Sylvia. Verder op de lijst zie ik staan Arthur Cunley. Die komt al heel, heel snel voorbij met Sweet Soul Music. We hebben Billy Joel met Goodnight Saigon, gevoelig werk. En The Imperials, Who's Gonna Love Me. Dus blijf erbij. Leuk verhaal zometeen over het zendschip van Radio Noordzee Internationaal. We zetten de vier achter elkaar. Oliver die gaat zo dadelijk al zingen Good Morning Starshine. Groot hit geweest. Arthur Cunley, had ik al gezegd. Peter Koelewijn met Parlez-vous français. Kan je hoor, die Peter Koelewijn in de 80 en zingt nog steeds fantastisch. En we sluiten af met een verrassing zometeen.

Ik had hem beloofd, een verrassing, en dat was Isaac Hayes met dat mooie Theme from Shaft. Dit is KBC Radio met het Zoute Uur. In de Gelderse Vallei op DHB Plus, kanaal 5A. Je mag ook kavel 5A zeggen. En verder wereldwijd natuurlijk via de stream. We zijn er 24/7, jawel.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file en deze individuele files leveren vooral maar een minuutje of 5 vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen en die kosten je allemaal 10 minuten extra. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 4 kilometer. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam rijdt het langzaam over 8 kilometer. En de N242 van Heerdoegewaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer 3 kilometer aansluit.
9: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, CB-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
10: Miami Music. This is the new Radio Caroline.

0: Overnight Saigon, dus Billy Joel. En net gehoord, I Was Made for Dancing van Live Garrett. De oorspronkelijke naam van het radioschip van Radio Noordzee Internationaal, de Mebo 2, was de Silvretta, genoemd naar een berggebied. De zogeheten kustvader, of coaster mag je zeggen. De boot werd op 17 juli 1948, mind you, in Slikkerveer te water gelaten. Imperials, Who's Gonna Love Me?
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Bernina naaimachines, licht en sterk, Zwitsers precisiewerk. Bernina, 's werelds beste naaimachines. Bernina!
2: Gisteren toch zo'n leuke dag gehad. Met mijn dochter, mijn schoonzoon en de kinderen zijn we naar Hellendoorn geweest. Avonturenpark Hellendoorn, nou fantastisch. En aan de kinderen hadden we geen kind. En het is een
3: Hellendoorn. Kom maar langs, als je durft. 220. More. Fusing. R&I. Dynamite.

blokje van drie liedjes gehad, drie nummers op rij. En wat ik zelf heel mooi vond, was het middelste nummer van Umberto Tozzi en Gloria. En net hadden we natuurlijk ook niet te versmaden, die Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman. Nou, die heerlijke muziek over vrouwen, die gaat gewoon door. Blijf bij ons. Wil je een mailtje sturen? Vind ik altijd leuk. Kritiek mag ook. Ben je niet te oud of zo van Amstel? Om radio te maken ben je nooit te oud, want we zien elkaar gewoon niet. Stuur even een mailtje naar markmetterzee@kbcradio.nl. Dat is markmetterzee@kbcradio.nl.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De Online Drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De Online Drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Veilbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Veilbrief ziet te weinig verbetering en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen op die met kernwapens na. Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in de Randstad. Alles bij elkaar opgeteld staat er net geen 330 kilometer file. Dit is wat er opvalt. In het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Budel en Knoopert Leendeheide ruim een half uur vertraging. Er staat 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook ruim een half uur extra ben je kwijt op de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. Er staat 5 kilometer door een ongeluk met 5 auto's. Zijn de linker- en de rechterrijstrook dicht. Alleen de middelste rijstrook is vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. Een kwartier vertraging door een ongeval. De rechterrijstrook is afgesloten. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. Door een vrachtwagen met pech. En de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Venrijn-Noord en Boksmeer, 35 minuten vertraging. Door een ongeval is hier de rechter rijstrook dicht. Ah,

0: ABC Radio. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station.
1: Hier hoor je alle hits. ABC.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Valdorpelshop.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Vijlbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 550 kilometer file. Je hebt vooral veel vertraging in Noord-Holland en in Brabant. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoopend Leendeheide 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je doet er nog wel 25 minuten langer over. Op de A9 naar Alkmaar tussen Knoopend Vels en Akersloot 10 kilometer door de werkzaamheden daar. En bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West tussen Over Amstel en Knoppen de Nieuwe Meer 25 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Ook 25 minuten langer onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Eindhoven en Eerde. Dat komt door een pechgeval. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn Noord en Boksmeer 7 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en dat kost je nu 40 minuten extra.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting. Weet je dat je goed zit? Bekijk de collectie op selfness.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4 uur plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 700 kilometer file. Het is wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu in Noord-Holland en in Brabant. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je bijvoorbeeld een half uur extra nodig tussen het Rottepolderplein en Akersloot. Er staat 17 kilometer file door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen Vels en Beverwijk-Oost 20 minuten extra door een auto met pech. Op de A27 Almere-Utrecht doe je er tussen Almere-Hout en Huizen een half uur langer over. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A73 naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer is het oponthoud nu 20 minuten door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. We are

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op ByMJM.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakt. Maak de droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is met 750 kilometer file wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer en 25 minuten extra. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam doe je er een half uur langer over tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid. De A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de A27 van Utrecht naar Breda doe jij tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten langer over.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor een vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
7: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Ze trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen. Bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door het slechte weer zijn de files langer dan anders op dit tijdstip. Vooral in de Randstad merk je dat. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Rotterdam doe je er nog steeds een half uur langer over tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 35 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Knooppunt Galder is de vertraging 25 minuten.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6 tot

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van €22 miljoen. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitiek.

0: politieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 richting Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. De A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormen nog 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege rommel op de weg. En de A27 naar Breda ook 25 minuten extra. Tussen Lexmond en Werkendam.
2: Voor het grootste assortiment in communicatieproducten gaat u naar kbcimport.com. U vindt bij ons pagers, portofoons, marifoons, cb-radio's, PMR 446, dvd-tv's, kortom te veel om op te noemen. Kijk voor ons volledige assortiment op kbcimport.com of bel 0318 552491.
3: We are officially the hottest AM station.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van €22 miljoen. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst ervan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt vooral nog langzaam op de A7 en de A27. Van Zaanstad naar Horen op de A7 heb je tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van €22 miljoen. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: We are

0: in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
7: Bel ons 020 679 0052.
6: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
8: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar €380 miljoen extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigt het te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Brik.
11: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
10: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
11: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
10: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
11: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
10: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
11: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
12: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
10: Brik.
11: Ja, Brik, kom maar.
10: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
11: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
10: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Koop je CB bij KBC.
13: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.
14: Dit is KBC Radio.
15: Meer dan 50 jaar popmuziek.
14: Altijd jouw hits.
16: Jouw station.
14: Jouw station.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
11: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij 2 risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws. We are...

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheid. Garantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is KBC Radio. KBC Radio. Erad is wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erad is wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
8: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws. Nee.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen? En heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
1: Geen 18, geen alcohol.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer.
1: Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws. We are

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwert krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwert aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.